Tangle, jiggle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle,